denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.

denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Roosje, nee!
2: Oh.
3: Er is een boel in het leven dat je zelf aan kan. Behalve je dochtertje dat net je nieuwe bank heeft versierd met vingerverf.
2: Oh, hier ook al.
3: Maar daarvoor heb je de Univé woonverzekering. Daarmee kun je alles aan. Na je schademelding word je bijvoorbeeld snel en efficiënt geholpen. Meer weten? Kom langs in een van onze winkels of kijk in de app. Univé, daar plukt u de vruchten van.

denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Thank you.

Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: Roosje, nee!
1: Oh.
2: Er is een boel in het leven dat je zelf aan kan. Behalve je dochtertje dat net je nieuwe bank heeft versierd met vingerverf.
1: Oh, hier ook al.
2: Maar daarvoor heb je de Univé Woonverzekering. Daarmee kun je alles aan. Na je schademelding word je bijvoorbeeld snel en efficiënt geholpen. Meer weten? Kom langs in een van onze winkels of kijk in de app Univé. Daar plukt u de vruchten van.

denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: Roosje, nee!
1: Oh.
2: Er is een boel in het leven dat je zelf aan kan. Behalve je dochtertje dat net je nieuwe bank heeft versierd met vingerverf.
1: Oh, hier ook al.
2: Maar daarvoor heb je de Univé woonverzekering. Daarmee kun je alles aan. Na je schademelding word je bijvoorbeeld snel en efficiënt geholpen. Meer weten? Kom langs in een van onze winkels of kijk in de app Univé. Daar plukt u de vruchten van. Maar

0: Nee!
1: Roosje, nee!
2: Oh.
3: Er is een boel in het leven dat je zelf aan kan. Behalve je dochtertje dat net je nieuwe bank heeft versierd met vingerverf.
2: Oh, hier ook al.
3: Maar daarvoor heb je de Univé woonverzekering. Daarmee kun je alles aan. Na je schademelding word je bijvoorbeeld snel en efficiënt geholpen. Meer weten? Kom langs in een van onze winkels of kijk in de app Univé. Daar plukt u de vruchten van.

0: answers, please, the belated one to my boss and friend, Mr. Dave Edubuatin Jr., a.k.a. Ahafushu, former Ahafu Regional Youth Organizer, from Mad Lion, Ahafu Hidium, and all your friends to you. And to Professor Andy Oforibri crying.
1: Roosje, nee!
2: Oh. Er is een boel in het leven dat je zelf aan kan. Behalve je dochtertje dat net je nieuwe bank heeft versierd met vingerverf.
3: Oh, hier ook al.
2: Maar daarvoor heb je de Univé woonverzekering. Daarmee kun je alles aan. Na je schademelding word je bijvoorbeeld snel en efficiënt geholpen. Meer weten? Kom langs in een van onze winkels of kijk in de app Univé. Daar plukt u de vruchten van.
0: Professor Joseph Osafuedu, Dr. Johnny Ando Arthur. Happy Father's Day.

0: Turn it up. Feel the music.
1: Good music never dies. And Kojo Hansen de Pruvan.
0: This is my station, your station.
1: This is Kojo Hansen.
0: Sit back, relax, let the music touch your soul.
2: Kojo Hansen.
0: Across the nation.
2: One voice, one sound.
1: Kojo Hansen live on your radio.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 200.

denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Roosje, nee!
2: Oh.
3: Er is een boel in het leven dat je zelf aan kan. Behalve je dochtertje dat net je nieuwe bank heeft versierd met vingerverf.
2: Oh, hier ook al.
3: Maar daarvoor heb je de Univé Woonverzekering. Daarmee kun je alles aan. Na je schademelding word je bijvoorbeeld snel en efficiënt geholpen. Meer weten? Kom langs in een van onze winkels of kijk in de app Univé. Daar plukt u de vruchten van.

Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.